Ik ga het naar fijn dat ik zo ben bij Alerba Warlof, Alerba Velodo. Niet nu dran, en hij dan de Velodo is zo. Moest worden of ze naar Jake O'Neckens om de compagnie. Sassia, ik zei met Bartana, hafna competitie het enorm miljoen, anke als er een deel. Li Adam Jane, bitch ni xerebraw bej breakfast il-ġdijt, fimni. Għanna ħafna kompetizjoni Jane u koll. Pero għallum, nżomlu kumpanija, t-letzijat l-Jane, ħafna iktar u koll, fu iġni t-kelmu għal-ġdijem tinqala xi storji differenti u koll. Pero għabel xej, koblu għaddej, ma Carol G. u anki Bruno Mars, għawni l-ġdida still fuq bej, bonġu.

Dat zijn Feel Good Factor, Hugel, Wonky Solto, The Ka, Jamaican, Lumia. Dat zijn de giornata ahiar met Solto. En is gewoon niet aan het stel nog ook wel speciaal, man. Ik heb de voorzitter een lekje ballen spelen, al dan is daar een lumpje uit payday. Al half na mijn jammer heeft gehaald daar bij Takulis Kaar naar mijn lijn. Fijn heb dan aan mijn refresh de herkant aan de bank. Ze kan het wel de kilpag aan zomaar. Om een lood op dat tier dat ik al ook spies alleen. Toen kon het schallen zijn dat kon die hoor. Om een lood in de doon tijro de kinder er zijn aan mijn na. Pero eia. Alleen als er lumia johan het hij. Baal is er kopraïna de kinder er zijn aan de bank.